veel te kil ben en me niet kan vinden. Ga vandaag een storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, het komt gewoon door jou.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer. Dat door de haat gekozen, dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog.

en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

0: regent en mijn liefde gaat over in griep.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen...

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: blijven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotte van motte wonen in mijn jas.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en eindelijk is het weer donderdagochtend. Want het is allemaal leuk wat er de hele week zo gebeurt, hè? Katie en Isa, maar donderdagochtend, daar leven we toch echt wel naartoe. Om eindelijk weer te kunnen zeggen, hartelijk welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf. Bij Rozo Radio natuurlijk. Ja.
1: Wat een mooie introductie weer, Ralf.
0: Nou, dankjewel, Katie.
1: Ja, ja.
0: En nou, dat begon lekker swingend. Want
1: zeker.
0: Wij dachten, laten we eens een thema kiezen. Gewoon lekker over bewegen, over dansen.
1: Waar jij veel verstand van hebt.
0: Waar ik, je kijkt nu echt zo aan, ja. Zo van not. Nee, niet heel veel verstand.
1: Nee.
0: Maar we zaten te denken, zouden er genoeg nummers te vinden zijn over een dans? Dus niet over dansen, nee. Maar over een specifieke dans. Hè. Tango, cha-cha-cha,
1: ja.
0: Noem maar op. En ja hoor, het is weer gelukt.
1: Ja.
0: Ik, as usual heb ik zo de lijsten zo voor me. En nou, het zijn weer 19 pareltjes. Dus laten we hopen dat we eraan toekomen om ze allemaal te draaien.
1: Zeker, want de laatste twee vind jij...
0: Ja, wel mijn my favorites.
1: Your favorites, ja.
0: Dus daar hoop ik zeker op. Dus titel inderdaad, Let's Dance. Hè, niet het nummer van David Bowie, maar wel, yeah. Er is natuurlijk wel iets met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Maar...
1: Staat ons ook goed, hè, op het plaatje.
0: Er ja, fantastisch.
1: Dansen zijn, dus daar moeten we toch wel iets mee gaan doen, denk ik.
0: Ja, ik vind zo dat de gezichten... Hè, toen natuurlijk bijna anderhalf jaar geleden alweer begonnen. Toen was het een beetje cartoonachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar het is gewoon echt jij en ik.
1: Ja.
0: Het is, wij zijn het gewoon.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: En wij kunnen dansen.
0: God, ja, AI zorgt ervoor dat zelfs ik kan dansen.
1: Nou, ja.
0: Dat is nu nog in het echt.
1: Ja, hè? Precies. Ja. Ja. Goed. Nou, goedemorgen, lieve luisteraars. Wij zijn begonnen met Mambo nummer 5. We hebben hem wel eens gehad natuurlijk in de uitzending. Maar ja, qua dansstijl dacht ik, hij kan niet ontbreken.
0: Hij is zo lekker, hè?
1: Plus ben je ook blij natuurlijk dat je aan genoeg dansen kan komen. Van Lou Bega. Wat gebaseerd is op de Mambo nummer 5 van Perez Prado uit 1949.
0: Zo.
1: Jazeker. Ja, dat is een instrumentale versie. Nou, de mambo. Jij zegt al, ik heb totaal geen verstand van dansen.
0: Nee.
1: Ken je de mambo?
0: Nee.
1: Dirty Dancing. Heb je die gezien?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment...
0: Maar nu gaan we Dirty Dancing gebruiken als referentiekader voor al die dansen.
1: Nou ja, dat realiseer ik me nu pas. Er zit op een gegeven moment ook een scène in dat ze... Daar is het van alles te doen, hè? Van die opdracht. Ja, die blonde dus danseres,
0: ja.
1: Die gaat dan op een gegeven moment overdag is er zo'n workshop mambo dansen.
0: Ja.
1: Nou, dat is...
0: Is dat de mambo?
1: De mambo. Ja, ja, Baby doet hem op een gegeven moment ook met dat ene ventje die ze niet echt mag. Maar hij vindt haar wel heel leuk.
0: Maar wat is specifiek aan de mambo? Het ritme, de telling?
1: Ja, het is Cubaans ritme. Je doet het met z'n tweeën. Het is de voorganger van de salsa. Dus een beetje... op die tour.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk echt nog klassiek dansles gehad.
1: Ik heb zeker klassiek dansles
0: gehad. Dus ja, we moeten het echt hebben van jou hoor, deze uitzending.
1: Ja, ik ben ook meerdere malen keer. Wat hebben ze als hoogst wat gehaald? Heb zilverster of zo, denk ik.
0: Zo.
1: Dus,
0: zo. Indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, ja. Hè? Ja, precies. Komt nog meer indrukwekkend aan van mij. Blijf tuned. Dus nou, dat was de mambo.
0: De mambo.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat jouw dans wordt, Ralf.
0: Nou, wat mijn dans wordt is de bossa nova.
1: Oh, maar die is ook leuk.
0: Ja, ik, dat is heel indrukwekkend, hè, de bossa nova.
1: Ja.
0: Maar ik heb geen idee.
1: Maar dat weet je dus ook niet. Nee. En dat was op de dansschool, dat was helemaal geweldig. Want dan had je vrij dansen. En op zaterdag. En dan stond je met z'n allen in een cirkel. En daar deed je dan met een partner... Deed je die dans en dan ging je zo die cirkel rond.
0: Heb jij daar ook Han ontmoet of niet?
1: Zeker.
0: Op dansles?
1: Zeker.
0: Wow.
1: Ja. Han was invallen van dansles. En,
0: het heeft zo moeten zijn.
1: Werd mijn danspartner. Het moest zo zijn.
0: Het moest zo zijn.
1: Ja. Dus
0: dat heb je mooie
1: herinneringen. Ik weet niet of je daar nog spijt van heeft.
0: Zijn die kleine momenten die de rest van je leven bepalen.
1: Ja, echt hè? Ja, hij denkt, zal eens in gaan vallen. Nou, huppatee, zit er gelijk aan vast.
0: Geweldig verhaal.
1: Ja, ja, ja. Ja, toch hè?
0: Ja, nee, ja, bossa nova. Ja, en bossa nova, ja. Er is natuurlijk maar één man die dan moet draaien. En dat is natuurlijk de king. Elvis, 1963. Ja.
1: Jij verzint hem altijd wel, hè, dat hij gedraaid kan worden.
0: Ja, dat is, kijk, je hebt natuurlijk, hij heeft natuurlijk tig films gemaakt.
1: Ja.
0: En één daarvan was Fun in Acapulco.
1: Okay.
0: 1963. De meeste van die films zijn het aanzien niet echt waard. Nou ja, goed, dan een beetje van die Niemendalletjes en een snelle soundtrack eroverheen. Voor de fans. Maar dit was toch al een behoorlijke hit.
1: En daar zit bossa nova in.
0: Ja, op de soundtrack van Fun in Acapulco. We gaan dus nu luisteren naar bossa nova, baby.

0: Ja, ja toch wel?
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ik dacht,
1: ja,
0: gaat ze redden met die lachbui?
1: Ja, nee jongens, ik lig hier weer helemaal onder tafel natuurlijk met onze Ralf.
0: Ja,
1: je bent de hele tijd bezig.
0: Dat is mijn rol hier.
1: Ja, inderdaad.
0: Jullie aan het lachen maken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Lukt aardig, hè?
1: Weer gelukt. Ja, ik zal even... Ja, als ik het nu ga vertellen, dan slaat het nergens op natuurlijk voor de luisteraars.
0: Ja, prima,
1: maar je had bij mij al een paar keer dat je met een goed advies kwam.
0: Ja.
1: En
0: had een ergernis kunnen zijn trouwens dit.
1: Dat zeker. Van Isa had het een ergernis kunnen zijn. Isa die zegt net, die heeft vanmorgen heel haar mooi gesteld. En die zegt net, die kijkt op de telefoon. Dat is toch niet normaal hoe ik weer pluis, zegt ze. Hè? Dat, en... Ja,
0: en
1: ja,
0: jij, ik neem Isa dan serieus.
1: Ja.
0: Dus ik ga er serieus
1: op in. Ik ook in eerste instantie.
0: Nou.
1: Hè? Ja, ik zeg
0: Isa,
1: ik zeg het valt wel mee, zei ik. Nou, en dan ga jij echt met zo'n hele droge kop ga je zeggen van...
0: Ja, dat kind heeft behoefte aan advies.
1: Ja.
0: Dan ga je toch daar serieus op in.
1: Ja, maar jij zegt echt met heel droog bakkers zo van... Heb je pas gewassen? En dat kwam gewoon... Ja, het lijkt gewoon net of je een of andere pro-kapper bent. En
0: ja,
1: zo kwam het over.
0: Nee, ben ik absoluut niet. Maar,
1: ja, maar zo, dan leek het even
0: als ze die hulpvraag stelt, moet je er wel serieus op ingaan.
1: Ja, precies. Dus nou, een ergernis van Isa. Pluis. Pluis in net gewassen en gesteld.
0: Valt echt enorm mee.
1: Valt zeker mee. Ja. Ja, daarom zei ik dat toch al. Ja. Ik zeg, nou, ik vind het reuze meevallen. En ik vind het mooi zitten verder.
0: Ja.
1: Jij zegt van wassen, want er moeten er spulletjes in volgens jou.
0: Ja, als je haar gewassen hebt, moeten er wel spulletjes in. Bij mij wel tenminste.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij er met droog haar uitziet. Ik heb je nog nooit gezien. Nee.
0: Dat is ten eerste 5 tinten lichter. En het, dan gaat het echt alle kanten op. Allerlei kruinen en weet ik allemaal. Dus ik moet hem echt flink temmen.
1: Oké. Okay. En heb jij een flinke bos dan ook?
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja? Ja, ja, ja.
1: Oh, ik wilde eigenlijk wel eens zien.
0: Ja?
1: Ik heb er ook
0: zal ik een foto maken als ik net uit bed kom?
1: Ja, wil je dat doen? Dat vind ik echt leuk. Hey, maar weet je dat... Isa, was jij bij? Weet je nog een keer dat wij onze neef Rob hebben gezien 's morgens? Die, ik denk dat hij hetzelfde haar als jou heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb Rob nog nooit 's morgens gezien.
1: Nee. Nou,
0: maar dan heeft hij zo'n enorme kuif?
1: Ja, nou die, dat gaat tegen afro aan.
0: Nee joh.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt?
1: Ja. Nou,
0: Rob,
1: als je luistert,
0: ja. Dan, je hebt vast wel een foto in de collectie.
1: Ja, die krijgen we niet, denk ik. Rob kennende. Goed. Nou, dit was even een uitstapje. We luisterden naar de Cha-Cha-Cha van Bruno Mars. Een heel recent nummer uit 2026. En dat is natuurlijk een hele vrolijke speelse dans. Ook uit Cuba.
0: Jij het zegt.
1: Ja, die ontstond... Beetje zo rond 1950. En het leuke is, de naam Cha-Cha-Cha is afgeleid van het geluid wat de voeten maken op de vloer tijdens de dans.
0: Beheers jij de Cha-Cha-Cha?
1: Die beheers ik ook.
0: Dus dat geluid, dat ken jij?
1: Dat ken ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja, als ik dat zo doe. Want het is echt van 1, 2, Cha-Cha-Cha. 1, 2,
0: zit die ook in Dirty Dancing?
1: Nee.
0: Oh, die niet.
1: Nee, die niet. Dus, maar ik heb hem veel gedanst, jongen, op dansles. Ik vond hem leuk. Dus, nou, dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk een dans die recreatief gedaan wordt, maar ook wedstrijddansen.
0: Ja, dat is een klassieker, toch?
1: Dat is zeker,
0: bij ballroom,
1: dat zit
0: erbij.
1: Ja, maar dan bij de Latin American dansen, hè?
0: Is dat programma nog op televisie wat toen heel veel jaren heeft gedraaid met Dancing with the Stars?
1: Dat,
0: nee, wat was het?
1: Dat vond ze leuk.
0: Met Ron Brandsteder in het begin?
1: Wat zeg je?
0: Ron Brandsteder in het begin. Met,
1: ja,
0: samen
1: zeker.
0: Met Sylvana Simons.
1: Sylvana Simons.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik krijg een berichtje van jouw lieve zus en mijn lieve nicht Janine binnen.
0: Nou.
1: Die zegt dat ik haar ooit Cha-Cha-Cha geleerd heb.
0: Oh.
1: Nou, hoe...
0: Nou. Ja, jij zat natuurlijk op danslessen met Han. Dus
1: nou meid dat ik dat... Oh, en is dat gelukt, Janine? Want, en als het zo is, dan doen wij hem de 26e ook even samen.
0: Ja, dan komen ze allemaal voorbij.
1: Ja, dan gaan we even Cha-Cha-Cha. Ja, leuk.
0: Dan ben ik benieuwd of jij de volgende dans ook kent.
1: Ja.
0: De tango.
1: Jazeker.
0: Die beheers jij ook?
1: Die beheers ik ook.
0: Ah joh, echt.
1: Ja, het wordt saai. Het wordt
0: die
1: saai.
0: Moeder van jou,
1: ja,
0: Isa, die kan ook alles, hè?
1: Multikwaliteit. Echt serieus.
0: Nou ja, dan, want ik zat de lijst te kijken en denk, hé, een tango, die mag niet ontbreken. En wat zijn er veel tango's, hè?
1: Heel veel.
0: Natuurlijk gewoon ook muziek waarop je de tango kan dansen.
1: Ja.
0: Maar liedjes waar echt die over de tango gaan, zijn er heel veel. En de eerste die mij echt te binnen schoot, want die cd die heb ik al vele jaren in de collectie, is van Fleetwood Mac. Tango in the Night.
1: Mooi.
0: Ik had heel veel leden bestaat die ook allemaal zangpartijen voor hun rekening namen.
1: Ja.
0: Deze is volledig geproduceerd en gezongen door Lindsey Buckingham. Sowieso een geweldig album. Het album heet ook Tango in the Night. Maar wij gaan natuurlijk luisteren naar de titlesong. Tango in the Night, Fleetwood Mac.

0: Ja, dat was Let's Twist Again van Chubby Checker. En dat was natuurlijk het vervolg, jij zei het al, Ralf, op The Twist. Die in de jaren 60 natuurlijk hartstikke beroemd was.
1: Echt, hè?
0: Jazeker. En deze dans, dat is wel grappig, want die is los van elkaar. Dat doe je niet samen.
1: Ja. Ja.
0: En dan wil ik eigenlijk wel uitproberen met jou. Ja. Maar staan.
1: Ik moet gaan staan. Moet ik de koptelefoon kan...
0: Jawel, je kan op één plek blijven staan. Ja. Want ze zeggen dat het moet dat je net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt en ondertussen een handdoek uit.
2: Je voorvoeten zo.
0: Nee, net of je een sigarettenpeuk uit.
2: Oh, zo.
0: Ja, en een handdoek uitwringen.
1: Ik zie je denken, natuurtalent.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, maar ik heb nog nooit iemand... zo degelijk een twist in toe. Oh, Ralf. Oh, je hebt het echt niet in je. Je hebt veel kwaliteiten, maar dansen is er niet één van.
1: Nee, maar dat had ik toch zelf ook al gezegd?
0: Ja, zeker.
1: Dat hoef je maar niet te leren.
0: Hé, hey, maar het klopt wel, hè?
1: Maar dat wordt toch bij mij rijkelijk gecompenseerd door andere talenten?
0: Ja, nou, maar dat is zeker, zeker. Okay. Anders had ik hier die natuurlijk. Okay. Maar hey, zag je dat het wel waar was?
1: Ja, maar luister even, serieus. Twisten op een vloerbedekking gaat ook niet werken.
0: Nee, daar lag het ook aan.
1: Nee, okay. En zijn dit twistschoenen? Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Als ik maar dansschoenen, want ik heb ook dansschoenen. Hè? Als jij mij, ja, dan...
0: Nou, dan gaan we hem nog een keer proberen. Maar mensen thuis, het is echt zo. Hoor. Ik heb het net maar half geprobeerd. Dus je doet net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt.
1: Ik zal je zeggen, Katie...
0: En dan een handdoek uitwringen.
1: Ik ben er veel te veel een denker om een goede danser te kunnen zijn. Bij mij gaat alles beredeneerd. En dat gaat niet met de dansen. Dat moet je in je hebben.
0: Doe nou eens gewoon lekker je gevoel. Ik ken mijn tekorten. Ga nou eens gewoon op je gevoel af.
1: Ja.
0: Hartstikke lekker.
1: Nou, dat doe ik soms ook wel.
0: Ja. Nou, ik vond hem leuk.
1: Ja, ik vond hem ook hartstikke leuk.
0: Heb jij nog een leuke?
1: Nu heb ik hem geleerd. De twist.
0: De twist.
1: Nou, heb ik een leuke?
0: Weet ik, ja?
1: Een leuk nummer.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Want jij had net Cha-Cha-Cha van Bruno Mars.
0: Ja.
1: Maar dat was natuurlijk niet de eerste die een liedje over Cha-Cha-Cha had.
0: Nee, zeker niet.
1: Want in 1981, oftewel 45 jaar eerder al, had onze eigen Raymond van het Groene Woud er ook een heel leuk liedje van. Cha-Cha-Cha.

0: Ja. Zo, de Agonist.
1: Na die lekkere cha-cha-cha.
0: Ja, leuk is die, hè?
1: Ja, die is
0: leuk
1: echt,
0: nummer.
1: Ja, is leuker dan die van Bruno Mars, vind ik zelf. Terwijl dat wij naar dat nummer aan het luisteren waren, zei Isa, ik ga toch even die twist proberen met de sigarettenpeuk en de handdoek. Hé, hey, Is. En voilà, hè?
0: Nee, zo.
1: Die deed hem
0: kun
1: echt.
0: Kun je erbij schrijven, hè? Twist.
1: Ja.
2: Soepel.
1: Het was eventjes door de vloerbedekking ook, dat je zei, maar verder heb je het gewoon in je. Dus ik zou zeggen...
0: Het is niet echt een dansvloer, hè, dat die ligt.
1: Nee, precies. Nee. Nee. Nee. Frederike, die maakte er wel een
0: dansvloer. Ja, en de tegels liggen nog los ook. Dus ja. Het is behelpen.
1: Die maakte wel een mooie sliding.
0: Dat was
1: zo
0: ook een mooie dance move. Ja. Dat was de slide, was dat.
1: Dance move. Oh jongens, Ralf, ik moet me even herpakken. Het gaat helemaal fout.
0: Isa moet Katie heel even op adem laten komen. Misschien moeten wij hem even oppakken, want dan kan ze even tot rust komen weer. Zo.
1: Begin jij met de ergernis?
0: Ik begin met de ergernis. Ja, ik besef me dat hij een klein beetje makkelijk is. Want we hebben het natuurlijk al veel over het WK voetbal gehad. En eerlijk gezegd, ik zal blij zijn als het zondag is dat het afgelopen is.
1: Ja.
0: Want na 26 weken WK voetbal heb ik het nu al gehad.
1: Is het klaar?
0: Gisteravond.
1: Ja.
0: Argentinië tegen Engeland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, het is wel een beetje persoonlijke voorkeur. Maar ja, ik had het eigenlijk al zo gehad met Argentinië.
1: Ja.
0: In dat toernooi met... Ja, zoals Argentijnen daar weet je het alleen recht op lijken te hebben. Hè? Dat provoceren, dat zuigen, dat beetje dat pesterig gedrag, beetje die onzin er allemaal bij. Wel heel slim natuurlijk, want je leg je de tegenstander het spel op wat jij graag wil.
1: Ja.
0: Maar gisteravond dus ook weer. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Denk nou, Engeland, Argentinië. Is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Toen door alles
1: sowieso
0: wat er gebeurd is.
1: Halve
0: ja, en ook gisteren dus weer een vlag over de Falkland-eilanden. Mm-hmm. Dat ik denk, jongen, FIFA, als je nou echt je principes eens omhoog houdt, grijp dan eens in.
1: Ja.
0: Maar nee hoor.
1: Nee, dat gebeurt.
0: Nou, goed. Dus mijn sympathie lag wel bij Engeland. Ja, en dan ga je natuurlijk ook aan alles wat Argentijns is op het veld, ga je dan irriteren. En het was natuurlijk gisteren weer niet anders, hè.
1: Ja, erg.
0: Dan hoop je zo dat de Engelse spelers niet zich daarin mee laten slepen. Want je verliest het altijd.
1: Ja.
0: Nederland heeft ook wel eens geprobeerd en je verliest het altijd. Want ze worden alleen maar beter als je daarin meegaat.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dan loop je tegen een kaart aan. Dus ik zat me gewoon echt weer te erger op de bank gisteravond. Ja. Hè? Dan hoop ik zo van, alsjeblieft trek die 1-0 over de streep.
1: Nou,
0: weer niet. 1-1. En toen wist u iedereen al. Nou, die 1-1 valt, Engeland is klaar. Moet ik wel eerlijk zeggen dat na die 1-0 van Engeland Argentinië ook echt wel goed speelde.
1: Tuurlijk.
0: Dat je bijna denkt van, waarom doe je dit niet altijd zo? Waarom eerst al die onzin?
1: Ja.
0: En die maniertjes in die eerste helft. Maar ook hoe zo'n doelpunt dan weer gevierd wordt en... Ja, je mag blij zijn, maar die idiote zelfverheerlijking.
1: Ja, en ook dat Messi, man. Het lijkt wel dat hij de enige speler op het veld is. Zo wordt er over hem gesproken.
0: Ja, maar ook de commentator.
1: Zijn elftal, zijn dit, zijn dat.
0: De commentator ook.
1: Ja.
0: Al neemt hij een bal gewoon aan. Ja. Het is allemaal van een fabelachtig niveau.
1: Ja.
0: En
1: op sociaal gebied vind ik het echt een sympathiek mannetje.
0: Ik heb er weinig feeling mee, moet ik zeggen.
1: Duidelijk voor Engeland, al moet ik wel zeggen, vooral de tweede helft. Ja, hebben ze dan toch wel echt terecht gewonnen.
0: Zeker.
1: Want ze waren de betere natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik had het ook liever heel anders gezien.
0: Ja, wel heel jammer dat, om toch even technisch te worden, dat Engeland natuurlijk wel zo defensief wisselde. Want dat vond ik echt te veel ontzag. Echt jammer. Maar dus toch weer Spanje-Argentinië.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan gaan we het zien zondag. Maar ik kijk ernaar uit. Dan is het daarna weer klaar.
1: Zeker. Ik denk wel dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ik ben wel voor Spanje.
0: Ja, maar dat zeg ik
1: ook.
0: Dat is het klaar. Maar dat is helemaal niet waar. Want dan gaan we daarna weer naadloos over in de voorrondes van alle Europese toernooien.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat
1: we hebben even een zomerstopje. Dus kan je
0: Mag heel veel ergernis over dat voetbal. Ja. Het wordt helemaal kapot gemaakt.
1: Ja.
0: Door de hoeveelheid, door het geld wat erin, door die idioterie van die zelfverheerlijking wat ik net zei. Nou, ik weet het niet. Het gaat er een beetje van af.
1: Ja.
0: Ik vind dus de sympathie. Dat dus.
1: Ja.
0: Dus
1: nou, flinke ergernis, Ralf.
0: Ja,
1: toch
0: nou,
1: nog.
0: Eventjes weer, weer uitgooien.
1: Ja. Ja, precies. Nou, die van mij is wat luchtiger, denk ik. Maar desalniettemin heel frustrerend. Ik heb mega veel vliegen in huis.
0: Ah ja.
1: En hier in de studio hebben we nooit vliegen. Er zit er nou ook eentje. Hij zit boven je.
0: Waar zit hij? Zit hij bij
1: boven
0: mij?
1: Jou op de muur. Jazeker.
0: Ja.
1: Het lijkt wel dat je weet dat we het over hem hebben. Ik vind het zo mega irritant. En ik weet niet wat het is. Ze zitten altijd op je. Ze steken.
0: Ja, ze komen denk ik op je lichaam af. Zweet of zo. Of geen idee. Ze zullen wel iets.
1: Met andere woorden, ik stink.
0: Nee, maar ze drinken denk ik ook. Of ze eten iets van je huid.
1: Ja, ik veel. Idee, maar ze prikken ook. Immers op je komen zitten.
0: Jawel, maar niet als ze prikken.
1: Nee, ik voel hem...
0: Slecht alleen maar muggen.
1: Ja. Ja, daar hebben we het net over gehad. Hè? Daar heb jij een hekel aan.
0: Ja,
1: spulletjes
0: muggen,
1: zet jij buiten.
0: En dan
1: muggen, jij zegt van, dan ga ik achteraan en dat is hij of ik.
0: Ja, hey, muggen dat is echt een bed. Maar, en dan rust ik niet voordat hij omgelegd is.
1: Maar dat vind ik ook hoor. Er zitten er ook best veel. En ik weet het, hè, want we hebben natuurlijk de ergernis. En hopelijk komt Tante Wil nog even om de hoek met wat tips. En ik weet waar het aan leeft. Want ik heb wel zo'n vliegengordijn. Ja, maar aan de voorkant gaat s'avonds het raam open. Om het lekker tegen elkaar te laten luchten. En ik heb al een paar keer gezegd, we moeten echt even een horretje voor.
0: Dat hebben wij wel. Ideaal. Ja. Kan het je aanraden. Ja. Echt, doe het. Ja. Scheelt een hoop ergernis dus.
1: Nou, ergernis. Dus dan ga ik even fixen.
0: Maar dan nog, Katie, je kan het nooit helemaal buiten houden.
1: Dat
0: want er gaat
1: ik.
0: Af en toe zijn voordeur open. Ja. Of een brievenbus. Overal komen ze langs.
1: Ja.
0: Fruit vliegen. Ook voor
1: die heb jij, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk de fruitschaal staan. En we hebben ook zo'n bakje voor het groenafval. Want ik wil niet met elke appelschil naar buiten lopen.
1: Oh, dus dat verzamelen dat we dan. Zo'n bakje is funest.
0: Dat is funest. En natuurlijk als het warm wordt, dan zetten we het bakje al 's morgens ook buiten.
1: Ja.
0: Want als je het binnen laat staan,
1: Nee, precies.
0: Maar ik herken het helemaal.
1: Hoop ongedierte, laten we heel eerlijk wezen.
0: Dus spreek hem even toe, die hier boven mij zit.
1: Ja, nou Fly, zolang dat hij daar zit, vind ik het allemaal prima. Maar,
0: dat is onze studio vliegen.
1: Dat is
0: ons huisdier.
1: Ons huisdier. Hoe gaan we hem noemen?
0: Rozo?
1: Rozo Fly. Nou goed, we zijn weer lekker uitgemopperd. Dat het lekker even oplucht.
0: Ja.
1: Tips zijn welkom natuurlijk.
0: Ja, dat
1: en,
0: ook.
1: Hoeveel spelers van Argentinië zouden eigenlijk een SUV rijden, Ralf?
0: Heel veel, denk ik.
1: Ja, denk
0: ik
1: ook.
0: Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Ik pak hem gewoon even op. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Nee, even serieus. Ja. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. En dan heb je gewoon een middelmatige voetballer, hè?
1: Ja.
0: Heb ik het niet over een Messi, een Ronaldo die 100 miljoen per jaar binnentikt.
1: Over wie wel?
0: Nou, dit ging dan over. Nou, oké, maar Daniel Malen.
1: Ja.
0: Dat vind ik.
1: Ja.
0: Nou, vind ik. Ja, oké. Is een topper.
1: Ja.
0: En dan mag je kijken naar de autocollectie van Daniel Malen. Hè? Dat is niet normaal, hè?
1: Oh echt? Hoezo? Ja, wat nou, heeft hij dan?
0: Nou, ten eerste, het wordt ook allemaal geshowt.
1: Ja.
0: Nou, dat moet je ook maar willen.
1: Over wat voor auto's praten we dan?
0: Ja, echt gewoon hele luxe auto's. En niet één, en niet twee, en niet vijf. Maar dus om aan te geven, wat daar binnenkomt, dat is niet normaal.
1: Nee joh.
0: En het mag tegenwoordig natuurlijk allemaal geshowt worden. En prima verder allemaal.
1: Ja, ja.
0: Maar dan...
1: Zat er een SUV tussen?
0: Nee, maar die

0: rijden ze privé vaak, hè? Zo'n dikke, weet ik veel, BMW, Porsche Cayenne, waar jij het altijd over hebt.
1: Mooi hoor.
0: En dan, verschrikkelijk.
1: Ja, Isa, zou je ook op zoek gaan naar een lekkere profvoetballer?
0: Ja.
1: Een dikke SUV om te onderzoeken.
0: Nee,
1: zijn
0: echt. Oh, het is, het is nee. Ja.
1: Maar
0: nee.
1: Goed, waar waren we, jongens?
0: Maar die grijze Batavus maar. Goed. waar waren we? We waren bij jou. Hey, rock'n'roll.
1: Oh, daar gaan we naar natuurlijk.
0: Oh, einde roll.
1: De all-time rock'n'roll. Daar zijn we toch? Ja, van Bob Seger.
0: Bob Seger.
1: Ja, ja. 1978. En dat was eigenlijk om een ode te brengen aan de daadwerkelijke rock'n'roll van de jaren 50. En rock'n'roll, ja, nou, ik heb tegen jou straks gezegd van, hè, je gaat er meer over me te weten komen. Dit heb ik dus ook samen met Han gedaan.
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll.
0: Oh, echt door de benen.
1: Kan je je nou niet meer voorstellen. Want nou denk je van, nou ja, hè, één sprong en Han die komt nooit meer overeind. Maar ik echt serieus. Het was echt, echt hartstikke leuk. En we waren, al zeg ik het zelf.
0: En goed, hè?
1: We waren
0: en
1: best goed.
0: Zilveren Ster hoor ik net. Ja.
1: Nee, maar dat was ballroom.
0: En
1: Latin America, dat was gewoon dansles.
0: Nee, ik heb geen verstand
1: dansschool.
0: Van de Mac,
1: joh. En toen zijn we, hebben we dat allemaal gedaan. En bij Minibo hebben we, toen waren we al getrouwd, als ik het goed zeg. En ja, waren we al getrouwd. En daar hebben we een cursusje rock'n'roll
0: leuk,
1: gedaan.
0: Hè?
1: Ja, echt, echt heel grappig. Ja.
0: Even wat anders. Bestaat er nog een dansschool in Oosterhout eigenlijk?
1: Volgens mij niet.
0: Want ja, inderdaad, niet en Minibo, dat waren
1: de... Van de... Je hebt wel voor kinderen en zo natuurlijk met...
0: Maar niet meer waar je ballroom, traditionele dansen.
1: Ik zou het in ieder geval niet weten.
0: Ja, ik is ook niet.
1: Nee.
0: Ik vraag het, maar...
1: Mocht het wel zo zijn, dan horen we het graag. Maar jongelui die leren ook helemaal niet meer dansen of zo, hè? Waarom heb jij trouwens niet op dansles gezeten?
0: Ja, omdat ik het idee had dat ik er geen gevoel voor had.
1: Ja,
0: en ik
1: dat
0: vind
1: klopt.
0: Het ook niet leuk.
1: Nee. Nee, dat klopt
0: dan
1: ook.
0: Dat zijn twee goede redenen om het niet te doen.
1: Om het niet te doen. Nee,
0: ja.
1: Ben ik het helemaal met je eens.
0: Dus ik moet wel zeggen natuurlijk, wij hebben zeker in het verleden hadden wij veel familiefeestjes natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En dan werd er nog wel eens een dansje gewaagd. En dan, ja, dan is het natuurlijk wel, dan denk je wel eens van, ja, jammer.
1: Ja, gewoon zo'n foxrotje, zo'n quickstepje zou het dan wel lekker zijn. Hè, als je daar
0: Nee, maar het kost mij gewoon te veel moeite om het te leren, joh. Dus ik heb er geen aanleg voor.
1: Nee, maar gewoon lekker gedachtes uit en... gaan.
0: Ja, dat is makkelijk gezegd, hè?
1: Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Misschien kan je het proberen op het volgende nummer. All Time Rock'n'Roll.

0: De Lindy Hop, die hadden we nog niet gehad. Deze was van Alexander Rybak.
1: Ja.
0: Die we natuurlijk allemaal nog kennen van het Eurovisie Songfestival. 2 keer aan meegedaan, 1 keer gewonnen. Noorse violist van Wit-Rus afkomst. Deze was, als ik het goed heb gezien, uit 2026. Dus nog een heel recent nummertje.
1: Oh, dat is heel recent, ja.
0: Ja, altijd natuurlijk met de viool er altijd even in. Dit was daar geen uitzondering op. Dus de Lindy Hop, ik denk, hey.
1: Ja, maar je zegt net van, die heb ik wel eens een keer gedaan.
0: Ja, ik heb natuurlijk met Frederik een blauwe maandag net voor corona en daarom stopte het. Toen we nog in Utrecht woonden, hebben we een dansles sessie gedaan met een aantal stellen daar uit de buurt. En de Lindy Hop, voor zover ik dat dus nog weet en onthouden heb, dat was dus waar we toen mee aan de slag gingen.
1: Okay.
0: De Lindy Hop, jij hebt het net erbij gepakt, is een beetje een langzame rock'n'roll.
1: Ja.
0: Behoorlijk langzame rock'n'roll.
1: Hoeveel lessen heb je daarin gehad?
0: Oh, dat was 1 keer in de week. Ik denk uiteindelijk misschien 3-4 maanden geduurd.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Dus jij kent hem vlekkeloos?
0: Nee, ik ken hem maakloos. Voor mijn gevoel. En toen was corona, dus toen moesten we stoppen.
1: Ja,
0: en toen is het eigenlijk nooit meer opgestart.
1: Dus dat was typisch, jammer. Ja, dan ga je dansen en dan vind je er niks aan. Dan ga je toch lekker...
0: Het was natuurlijk wel leuk. Met Frederike samen en dan met een hoop andere stellen.
1: Ja, ging meer om de gezelligheid.
0: Die er ook beginnetjes toch? Waren zoals wij. En is het leuk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wij gaan door met The Jive. Die hebben we nog niet gehad.
0: Nou, dan weet ik wel welke er komt.
1: Serieus?
0: Ja. Jive.
1: Hey, ja.
0: De Jive talking.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Van onze Bee Gees zitten regelmatig bij ons in de uitzending. Ja. En dat is...

0: zeer terecht, vind ik zelf. Nou ja, voor de Bee Gees, het nummer, was natuurlijk wel een beetje de voorloper van Staying Alive en Night Fever. Hè? Dat het wel een beetje die richting uitging. Over de jive zelf. Nou, die hoort natuurlijk ook bij die Latin American dansen. Daar is het de snelste van alle vijf. Hele snelle pasjes, draaien, toestanden. En wordt vaak ook gedanst op rock'n'roll muziek. Dus ja, we moeten ook verder.
1: Deze staat niet op de Saturday Night Fever soundtrack, of die was daarvoor al?
0: Ja, het is eigenlijk door dit nummer ook dat ze meer een andere kant op gingen.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Ja. Verder kan ik er weinig over vertellen.
1: Dans je hem zelf ook?
0: Nou ja, toen. Toen wel, hè, want er zat dus inderdaad, ik weet niet meer wat het was. Je had drie ballroom dansen en drie Latin American dansen. Jive, en nog één. Roomba was het.
1: Oh, Roomba.
0: Ja, en dan had je de Engelse wals, de quickstep.
1: De Weense
0: en,
1: wals.
0: Nog iets. Ga ik over nadenken. Nou gaan we lekker luisteren naar Jive Talking.

0: dit is, ja... We zeiden net, het heeft weinig te maken met de dans, de jive. Maar ja, vorige week zeiden we volgens mij ook al tegen elkaar. Die mannen, die Bee Gees, hebben gewoon een avondje... Zijn ze naar de kroeg gegaan, volgens mij. En die hebben gewoon tegen elkaar gezegd van... Ja, wij gaan erbij. Het voortaan, pilsje erbij. Ja. Wij gaan het voortaan eens helemaal anders doen.
1: Ja.
0: Want deze sound, ja, dat was zo vernieuwend. En ja, dat was het. Zoals we ze later hebben leren kennen natuurlijk. Ja. Met die meerstemmigheid en... Ja, geweldig. Ik vind het een lekker nummer. Wel jammer omdat ze kort is. Echt een kort nummer.
1: Ja, het is wel een kort nummer, ja, inderdaad. Maar het, inderdaad, met de Bee Gees, dan denk ik ook van... Hoe krijg je het verzonnen, hè?
0: Om zo die sound te doen.
1: Ja, nee, nou, dat zeg jij dan. Van, hè, dan zitten ze een avondje bij elkaar. Maar ik denk echt dat het zo gaat. En hoe kom je dan in één keer bij die verschillende... Ja. Toonhoogtes en ja, als jij dan toons pakt, dan pak ik die en nee, ik vind het echt.
0: Ja. Ze hebben natuurlijk alle drie verschillende stemmen en dan ga je denk ik gewoon proberen wat het mooiste blendt.
1: Ja.
0: En dan Barry is volgens mij de hoge stem altijd, hè? Die je hoort.
1: Barry. Ja.
0: Op een gegeven moment kom je dan achter van dit en misschien mensen om je heen die zeggen van nou, dit is het. Dit is de sound, dit is vernieuwend, dit gaat verkopen.
1: Ja.
0: Dat wil je natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja, ja, het is echt bizar alles wat die gasten doen.
0: Het
1: is natuurlijk geen, qua muziek was het natuurlijk geen jive.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk de naam die erin zit. En dat is...
0: De Jive Talking. Zo, jive. Ik zeg check, die hebben we ook weer gehad.
1: Die hebben we ook gehad.
0: En zo gaan we het lijstje gewoon verder af. Ja, de volgende.
1: Ja.
0: De volgende is ook weer een tango.
1: Ja.
0: Want ik ging
1: jij
0: bezoeken
1: hebt iets tango. Met tango.
0: Nou, tango. Ik ben geen fan van dansen, maar de tango, dat zie je er vaak in films, hè.
1: Ja.
0: Dat is mooi, hè.
1: Ja.
0: Dat is mooi, zo klassiek.
1: Ja.
0: En dan een beetje van die stijve, houterige bewegingen.
1: Ja.
0: Ik vind dat
1: nou,
0: vind
1: wat dat betreft was hij wel bij jou.
0: Oh, we krijgen al een seintje van Isa. We moeten er heel snel weer een nieuw nummertje in gooien. Tango de Amor van onze eigen Rita Hovink.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Ja.
1: En is er nog iets leuks te doen in deze vakantieperiode?
0: Nou, het wordt, elke week wordt het weer een uitdaging. Het is natuurlijk nu vooral met
2: ja,
0: de
2: wordt niks geregeld natuurlijk, niks georganiseerd in de vakanties.
1: Nou, misschien toch nog. Isa, wat heb je voor ons?
0: Het Speelgoedmuseum in Oosterschout staat deze zomervakantie in het teken van Mad Playlab. In deze interactieve tentoonstelling draait het niet alleen om kijken, maar vooral om zelf meedoen. Bezoekers kunnen experimenteren, bouwen, puzzelen en creatief aan de slag met allerlei interactieve onderdelen. Zo kun je oud speelgoed een nieuw leven geven, spelen met bijzondere installaties en ontdekken hoe creativiteit, spel en duurzaamheid samenkomen. De tentoonstelling is er tot en met 30 augustus te bezoeken. En ja, leuk voor jong en oud.
2: Nou, ja, sowieso leuk. Ja. Ja. En een leuke locatie, hè? Speelgoedmuseum.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Ben je deze zomer nog op zoek naar een leuk cultureel oudje? Breng dan eens een bezoek aan het Scherven-erf in Oosterhout. Hier komen kunst, geschiedenis en cultuur samen. Wandelen over het terrein van de Schelleboom. Ontdek het verhaal van de Oosterhoutse pottenbakkers. En volg de audiotour De Reis van de Pot. Ja. Toen ik dat zag staan,
1: leuk zijn.
0: Toen moest ik ook wel lachen. Ja, dus een
2: De Reis van de Pot.
0: Ja.
1: Hebben jullie ervaring bij de Schelleboom, dat kleine theatertje?
2: Nee.
1: Maar ik vind dat wel heel charmant. Nee,
2: ja,
1: nee,
2: ja,
1: ik wil er heel graag nog een keer naartoe.
2: Ja. Ja.
0: Daarnaast kun je interactieve Vermeer ervaring Hand van de Meester beleven, waarbij je de kunst van Johannes Vermeer op een verraste manier ontdekt. Het Schervenerf is, het is een hele mond vol, is tot met 11 september te bezoeken. En dat is woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
2: Nou, leuk. Nou, wel een kans, Ralf, om toch eventjes naar de Schelleboom te gaan.
1: Ja.
2: Ik heb er ook nog nooit inderdaad een optreden gezien.
1: Niet.
2: Dat schijnt wel heel mooi te zijn.
1: Wel van plan, ja.
0: Weten jullie, als ik zeg het Hartstikke Ideeplein, wat het dan is?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat is toch op de markt?
0: Ja. Nou ja, ik wist dat dus niet.
1: Dat staat zo'n carnavalsbeeldje. Staat dat. Vlak bij de fietsenkelder.
0: Ja. Is jij daar, man?
2: Ja. Nee, ik wist ook niet dat het Hartstikke Ideeplein was. Nee.
0: Want, ik had nog aan Chat gevraagd van of had ik het in ieder geval dat ik dacht van oké, daar heb ik nooit van gehoord.
2: Ja, ik had
1: aan Chat gevraagd.
2: Ja, even aan Chatty. Ja.
0: Even aan Chatty.
2: Ik had ook als echte Oosterhouter, maar ik wist niet dat dat.
1: Ja, het is een klein stukje van de markt. De Hartstikke Ideeplein. Dus carnaval.
2: Carnaval, hè, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. De komende weken zorgen verschillende bands iedere zondag voor live muziek in de binnenstad. De aftrap is met de Oosterhoutse band Selective, die een mix speelt van bekende pop, rock en feesthits waarbij meezingen en dansen bijna vanzelf gaat. Ja, dan kan je dus gewoon zelf een takken en
2: lekker
0: op de
2: bank
0: gaan zitten.
2: Oh,
0: en
2: leuk.
0: Live muziek.
1: Oh, en See You Sunday.
2: Ik zit net te denken, waarom ben ik niet gevraagd?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou. Ja, dus iedere zondag om 3 en het is gratis. Dus.
2: Nou, bekijk het dan. Had ik niet gevraagd,
1: jullie
2: dan
1: manager
2: niet ook.
1: Wie boekt, wie regelt dat?
2: Die hebben we niet. Misschien moeten we dat eens...
1: Je moet een beetje promotie.
2: Precies. Ralf, ik zie een taak voor
1: hier
2: jou.
1: Hier hadden jullie moeten staan.
2: Ja, nou, absoluut. Ja. Goed.
1: Isa, al met al, toch in deze vakantieperiode?
2: Je hebt minder gehad, vind ik. Toch leuke tips.

0: ondanks de vakantie.
1: Ja.
0: Toch? Ja, we gaan verder en ik weet begot niet waar we zijn, want ik zit al...
1: Met Engelbert.
0: Hoe lang zit ik al? Al zeker een half uur zit ik helemaal in de ban.
1: Ja, dat moet wel even vermeld worden. Want net was het nog een grote ergernis, die vlieg. Maar wat blijkt nou, Katie heeft op haar bureau een beetje ingedroogd plekje van iets zoets, waarschijnlijk.
0: Ja, daar heeft gisteren denk ik iemand zitten viesrekken hier.
1: En die vlieg is daar dus geland. Ik weet niet of die nog helemaal zich vrij kan bewegen, want die vastgeplakt is nu met zijn pootjes.
0: Oh nee, kijk,
1: hij gaat. Oh, en Katie is nu helemaal van...
0: Ik ben helemaal verliefd op mijn vlieg.
1: Van dat het irritant was, naar helemaal idolaat.
0: Ja, ik heb er foto's van gemaakt. Ik heb ingezoomd en ik dacht van... Ja. Ik zie elke keer een zwart dingetje.
1: Dus je item bijna. Dus,
0: ja, ik zit hem bijna.
1: Dikke maatjes
0: echt
1: nu.
0: Heel leuk.
1: En neem me mee naar huis zo dadelijk.
0: Ja, precies. Maar ik vind het wel grappig, want ik had ingezoomd. En zij zit echt naar iets te kijken van mijn gaaf
1: foto.
0: Nou luister, ik dacht, wat zie ik nou elke keer zo eruit komen? Maar hij schijnt dus een zuigsnuitje.
1: Ja, dat is het snuitje waarmee hij jou op je arm
0: prikt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dan vind ik hem heel irritant. Maar hij mag nu eventjes de etensresten hier op tafel.
1: Het is wel een mooi exemplaar hoor, die je daar hebt.
0: Ach, kletsert. Nee, maar het is toch lief hoe hij zijn best zit te doen met dat vlekje.
1: Ja, en dat is ook helemaal rustig nu. Hij had gewoon trek. Ja. Dat was het, daarom irriteerde hij zo.
0: Ja, precies. Ja, of is het inderdaad vastgeplakt, dat kan ook nog. Maar...
1: Goed.
0: Hij mag nog even eten voordat jij hem omlegt.
1: Nou,
0: je wilde dat net al doen, zei je.
1: Maar toen werd ik meteen tegengehouden door jou. Ja. Ik denk even kijken hoe ze reageert.
0: Ja,
1: en ik
0: zielig.
1: Oeh, had ik ruzie met je gehad.
0: Hij mag zeker blijven leven.
1: Katie,
0: ja,
1: kunnen we weer terug naar de lijst?
0: Dat kunnen wij zeker. En volgens mij zijn we bij The Last Waltz, toch?
1: Absoluut.
0: Van Engelbert Humperdinck.
1: Dat is hem.
0: Ja, zeker. Ja, die had daar natuurlijk een gigantische hit mee, hè?
1: Ja.
0: Ja. En ook nog met de andere nummer, maar...
1: Release Me, denk ik.
0: Ja, Release Me. Ja, precies. Die was nog groter, denk ik. Maar ook van dit nummer zijn natuurlijk toch wel meer dan een miljoen exemplaren verkocht. De wals, dat is natuurlijk wel een van de bekendste en oudste dansstijlen.
1: Dat is een driekwartsmaat, dat weet ik dan wel.
0: Dat weet je dan weer wel.
1: Ja.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Ja.
0: La la la la.
1: Da, da. Ja. Oh, dacht dat je André Rieu ging inzetten.
0: Deed ik niet.
1: Die hadden we ook kunnen doen, toch? De Second Waltz heet dat nummer toch?
0: Is dat de Second?
1: Van Johan Strauss?
0: Dat weet ik niet.
1: Nou,
0: maakt niet uit. Die heeft van meer walsen.
1: Dat terzijde.
0: Deze dans werd natuurlijk eind 18e eeuw ontzettend bekend in Oostenrijk en in Zuid-Duitsland. En werd ook vooral gedansen in de balzalen van Wenen.
1: Ja. En nog steeds, denk ik, met die weet je ook,
0: tuurlijk.
1: Die debutanten.
0: Ja, ja. En je hebt twee verschillende soorten walsen. Je hebt de Engelse wals en je hebt de Weense wals. En de Weense wals, die is natuurlijk heel druk en die een beetje constant, we zijn er, dat 1, 2, 3, hup, dat draaien. En de Engelse wals, die is heel rustig en ook heel sierlijk. En dat ook weer een ballroomdans, maar dat had ik al gezegd, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Dus The Last Waltz van Engelbert Humperdinck.

0: Ja, ik weet het. We hebben wel een keer een uitzending gehad. Maar omdat hij zo lekker is natuurlijk. Hè, de zomerhit van 1989, de Lambada.
1: Lambada.
0: En een echte dans.
1: Ja.
0: Dus ik vond dat hij zijn plekje meer dan verdiende in deze
1: Zeker.
0: Lijst. Van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma.
1: Ja.
0: En ik vind hem altijd weer fijn als ik hem hoor.
1: Ja, ja, en dit is inderdaad een dans, want we hadden het net ook over, dat zei je, de Macarena.
0: Ja.
1: En dat is dan natuurlijk meer een dansje op een liedje gemaakt.
0: Ja.
1: Er zit een leuke beweging bij.
0: Maar ik denk dat je in die tijd, want jij zei van, nou, toen jullie trouwden was dit hot, kon je ook echt misschien wel leren. De Lambada, workshops, de Lambada.
1: Ja, dat geen idee. Ik weet wel dat wij toen...

0: Er waren mensen die toen, die toen bij ons kwamen. Die, daar weet ik nog wel dat we daar een paar pasjes van geleerd hebben. Hoe, daar weet ik verder ook niet wat vandaan kwam. Maar daar kan ik me inderdaad nog heel goed herinneren. En wat ik me ook heel goed kan herinneren, de Hucklebuck.
1: Ja, want dat die, is zo'n klassiekertje op de familiefeest.
0: Toch, ja, precies. Dat is natuurlijk... ja, ik heb hem van Chubby Checker, de versie. Maar die is natuurlijk door tig mensen gecoverd in alle soorten en maten. Zelf vind ik altijd wel een hele leuke eentje die steeds sneller gaat. Dus dat is natuurlijk op een feestje wel hilarisch. Hè? Op laatst bijna niet meer bij te houden qua ritme.
1: Jij beheerst hem ook, hè?
0: Ja, God, het wordt saai. Het wordt echt saai. Ja, maar weer. Nee,
1: je mag
0: ook
1: je talenten mag er best wel uitkomen.
0: Ja, precies. Nou, ik vind dansen vind ik op zich heel erg leuk. En de Hucklebuck, ja, net wat ik zeg, slaat ook helemaal nergens op. Maar op een feestje moet je hem gewoon doen. Toch? Dan, ja. Dan ontkom je er niet aan. En ja, dat doe je dus inderdaad solo. Maar wel... Ja, een beetje line dance-achtig. Ja, want je staat wel in rijtjes.
1: Een beetje line dance-achtig, ja.
0: Ja, en het is wel grappig als je dat allemaal... Want je rouleert ook, je draait zeg maar tijdens de pasjes. Dus dan is het wel grappig dat je dat ook allemaal hetzelfde doet. Ziet er gewoon wat leuker uit.
1: En is dit origineel van Chubby Checker? Of is het ook weer veel ouder dan we denken? Of, ja?
0: Dat weet ik niet. Oh, nou. Ik weet eigenlijk begot niet van wie het origineel is. Nee. Hoe kijk, ik heb mijn gezin om daar nog achteraan te gaan. Dus ga je niet beloven van de zoeken we op.
1: Helemaal niet.
0: Nee, we gaan gewoon luisteren naar deze lekkere versie. Okay. De Hucklebuck.

0: 55 van de grote Dean Martin. Mambo Italiano. Dus ja, gewoon een keer een mambo. Ja. Want het begon natuurlijk al met Lou Bega, de uitzending. Maar ik dacht, Dean Martin, jawel.
1: Die kan
0: er
1: wel tussen,
0: dat, toch? Die mag nog wel, mag nog wel bij.
1: Ja. Ja, precies. Ik denk dat het ergens tijd voor is.
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
0: De Grabbelplaat.
1: Dat dacht ik al. Ik zag Isa
0: daar
1: een
0: plezier mee.
1: Ja, jij leuk. Ja, ik vind het ook altijd heel erg leuk. Isa durft bijna een singeltje mee te pakken. Want die denkt dat is het weer iets wat niet in ons straatje past.
0: Nou, wat ik ook wel leuk vind hoor.
1: Ja, tuurlijk. Toch? En dan draaien we hem gewoon eerder weg, toch? Als het echt niet om aan te horen is.
0: Dus ik zit weer... Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor. Isa, ben jij er klaar voor?
0: Plaatsspeler klaar?
1: Ik wou net zeggen, de plaatsspeler klaar?
3: Ja.
0: Oké.
1: Nou, dan gooit hem er maar eens in.

0: Nou ja, het nummer is natuurlijk All Shook Up, wat oorspronkelijk van Elvis is.
1: Ja, dat is het.
0: Daar een bewerking
1: dat
0: van.
1: Dat denk ik dat de titel is.
0: Tweede helft jaren 80, ja. Zo 7, 8, 89.
1: Ik zet hem op 85.
0: Oké.
1: Okay. En ik denk, ja, ik heb al met idee dat het een duo is. Het slaat nergens op, ik weet niet waarom.
0: Niet echt,
1: want ik hoor die vrouw ook weer. Maar dat vermoeden heb ik een beetje. Heb jij een idee van de richting?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nou goed, Is, de titel. Wij denken All Shook Up.
0: All Shook Up.
2: Staat hier de Space Jungle.
0: Nee, het is All Shook Up.
1: Nou ja, zal, ja, niet op het singeltje.
0: Is het juiste hoesje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, ja, het is All Shook Up. Dat is duidelijk. Dit was All Shook Up, alleen dan natuurlijk het zwaar bewerkt.
1: Ja, en hun hebben het misschien zo genoemd.
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ja, oké. Okay. Dat is hun titel.
1: Wij denken, tenminste, ik denk 85, half zit meer op 88, denk ik.
0: Ja.
2: Het is 1990.
1: Nou, oké. Okay. Hey. Ja, en dan ja, iets elektronisch met van die synthesizers. Ik zie hier allemaal een soort, iets van een duo. Ik zie twee mannen met zo'n keyboardachtig iets. Geen idee.
2: Adamski.
0: Adamski.
2: Ja?
0: Ja, Adamski. Die is wel bekend. Die is toch van Killer?
1: Weet ik niet, maar wat is Adamski? Is dat...
0: Ja, ik weet er verder niks van. Het is inderdaad wel met vaak met het synthesizer werk erbij. Maar ja. Adamski... Of ik sla nu de plank enorm mis, maar volgens mij hadden die met Killer een...
2: Het is wel gewoon één iemand.
1: Wel één iemand. Oké, okay. En was het ook de zanger Killer? Van Killer?
2: Oh, dat weet ik niet. Dat moet ik even onderzoeken.
0: Nou, dat, nee, daar waren we zelf nooit op gekomen. Hè?
1: Nee.
0: Dus Adamski, 1990. En het heet The Jungle. Wat, hoe heet het?
1: The Jungle.
2: The Space Jungle.
0: Oké. Okay. Nou, okay. Een bewerking van
1: maar
0: All
1: volgens mij zaten er inderdaad meer nummers in dan alleen All Shook Up.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
1: Dacht ik aan een tweede helft te horen. Maar goed.
0: Adamski.
1: Ik vond het, ondanks dat we het niet kennen, vind ik het toch een heel leuk nummer als grabbelplaat.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Even kijken hoor, want ja, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Adamski, een muziekproducent.
1: Ja.
0: Hij is 58 jaar.
1: Maar?
0: Geboren in...
1: Nou weet je nog niet of hij van dat ene nummer van Killer is natuurlijk.
0: 60.
1: Nou goed, ga jij lekker even verder zoeken, Ralf?
0: Killer, ja, 1990.
1: Oh, ja, van Killer. Oh, dezelfde tijd als dit nummer dus.
0: Ja.
1: Heb jij wederom gelijk, Ralf? Feitenkennis, hè?
0: Maar het volgende nummer, dat is even van een andere level.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik bedoel, Adamski, leuk, maar dit, hè?
1: Dit.
0: Jij mag hem aankondigen.
1: Ja, mijn nummer.
0: Ja.
1: Ja, en ik had zoiets van, ja, dit moet er gewoon in.
0: Dit moet erin.
1: Kan niet anders.
0: Ja.
1: Foxy Foxtrot van Nico Haak.
0: Nico Haak.
1: Ja, samengeschreven met Peter Koelewijn onder andere.
0: Ja.
1: Dit nummer. Ja, ik vind dat, ja, dat is toch een lekker nummer, Ralf. Ja. Ja. Maar goed, dat horen we zo. Nou ja, goed, zoals ik de rest van de uitzending al heb gedaan, vertel ik ook iets over de dansen. Hier zit het natuurlijk, hebben we het ook over de Foxtrot. Kan niet missen. Die is vernoemd naar Harry Fox. Harry Fox was een entertainer. En die had een eigen variété show. En daar heeft hij op een gegeven moment een dansje opgevoerd. Dat was dus deze. Die werd toen door iedereen Fox Trot genoemd. Dus Fox met comma S. Hè? Dus de Trot van Fox.
0: Ja.
1: Zo werd hij genoemd. En dat is dan weer afgekort naar Foxtrot.
0: Ik ga niet vragen of jij hem danst, want dan zeg je ja, natuurlijk. Die
1: ja, maar de Foxtrot is gewoon... Eigenlijk nee. De Foxtrot danste ik niet. Wat je dus leert op een dansles is de quickstep. Dat is natuurlijk een versie van de Foxtrot.
0: Ja, voor jou is het allemaal gesneden koek, hè? Maar,
1: ken je het? Vierkwartsmaart. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Zegt hij iets?
0: Ja. Ah. Ja, vaag. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt er dus twee. Je hebt de Slow Foxtrot, die is heel sierlijk.
0: Oh, ja. Ja.
1: En dat is ook een wedstrijddans. Hè. Die is daarin opgenomen bij de ballroom dansen. En de quickstep, zoals ja, wij hem eigenlijk een beetje kennen. Hè, en, dat we die op dansles leerden. En die mensen dus gewoon... Ja, eigenlijk iedereen doet die op feestjes, hè?
0: Dat, ja, jij zegt het, ja.
1: Ja, je kent, als mensen op een feestje gaan dansen, dan is het 9 van de 10 keer een foxtrotje.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus ja. Nou ja, tenminste een quickstepje dan, maar dat noemen mensen in de volksmond een foxtrotje. Dat is gewoon de snellere versie ervan, eigenlijk.
0: En Foxy, die kon er ook wat van.
1: Of, en ja, lekker toch. Foxy, die danste, dat was een man, die wilde de hele nacht wilde die dansen.
0: Oh ja.
1: Dus
0: ja.
1: We gaan lekker luisteren.

0: wat is een paar weken geleden ook al in de uitzending. De Brian Setzer Orchestra. Maar nu met het nummer Jump, Jive and Wail. Ja, dit was volgens mij een echte jive, toch?
1: Dat was een echte
0: jive. Dat kon jij beamen. Ik vroeg het aan je, jij zei van ja, dit is een echte jive. En een snelle ook, denk ik.
1: Dat is een behoorlijk snelle. Tempootje, ja.
0: Ook dit weer een bewerking van een veel ouder nummertje. Oorspronkelijk is dit nummer uit 1956 alweer. Van Louis Prima. Ook al een bekende zanger-entertainer, toch? Hè? Natuurlijk bekend, in Nederland vooral bekend geworden met Buena Sera. Wat natuurlijk André Hazes nog...
1: Buena Sera, Señorita.
0: Buena Sera. Ja, die. Dat is dus van Louis Prima.
1: Oh, echt?
0: En, die heeft dus
1: dat
0: ook,
1: is hartstikke prima.
0: Die heeft, dat is hartstikke prima. Ja, dat is niet goed, dat is prima. Die heeft getekend voor dit nummer. Waar Brian Setzer natuurlijk zijn eigen, hele eigen bewerking aangegeven heeft. En ik mag dit graag horen, ja.
1: Ja, ja, je zat lekker, je zat ook lekker mee te duinen, moet ik zeggen. Ja. En dat was natuurlijk dingen ook wel, hè? Foxy Fox.
0: Wat zat ik helemaal?
1: Maar Nico keek even naast. Nou, dat schrok ik van. In mijn beleving was dat toen een heel oud mannetje.
0: Hij is echt heel
1: terwijl
0: jong.
1: Jij net zegt van hij is op 51-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Dus dan denk ik echt van, dat is toch jonger dan dat ik ben. En toen, maar ja, ik weet nog zo goed dat ik in de eerste klas van de lagere school, dus daar ben je zes, dat we een singeltje mee mochten nemen naar school. En dat ik dus, dat ons mam mij een singeltje van Nico Haak mee had
0: gegeven. Dat was in die tijd dan, hè? 77, 78.
1: Ja, en ik denk, welke is dat nou? Welke zei ik nou net tegen jou, Ralf? Die ik net noemde.
0: Is je moeder niet thuis?
1: Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet
0: thuis? Is je moeder niet thuis?
1: Ja, ik denk dat het met elkaar aan de val op school is geweest of zo.
0: En Honky Tonky Pianissi. De hits destijds.
1: Ja, best wel wat goede hitjes gehad.
0: Veel te jong overleden.
1: Jammer
0: natuurlijk.
1: Van die man. En zoontje overleden, hè? Want ik van jou, vreselijk.
0: Ja.
1: Maar goed, nou laten we even gezellig doorgaan met wat muziek. En dan komen wij uit bij salsa.
0: De salsa,
1: In het nummertje Salsa Tequila van, ik heb geen idee hoe ik dit uitspreek.
0: Anders
1: Nielsen, want het is een Noor. Dus
0: Anders Nielsen.
1: Anders Nielsen.
0: Als je dus naar het WK voetbal kijkt en je ziet dan dus Kenneth Perez.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk een Deen. Dan hoor je een beetje dat accent. Anders Nielsen.
1: Ja.
0: Ik heb het geleerd omdat we vorig jaar naar Denemarken zijn geweest. En dan hoor je dus dat...
1: Ja.
0: Het is heel grappig.
1: Ja.
0: Ze spreken die N niet, die E niet uit. Anders Nielsen. Of zo.
1: Anders Nielsen. Oké. Okay. Nou goed, het was in ieder geval een Noorse komiek en muzikant. En die heeft het nummer geschreven als een soort parodie op alle zomerritsen. Van, het zijn allemaal hetzelfde. En je moet gewoon een paar Spaanse woorden erin gooien. En dan lijkt het al heel wat. Hij zingt ook letterlijk in het nummer zelf... No hablo español. Dus ik spreek geen Spaans.
0: Dat maakt allemaal niks uit.
1: Maakt geen rol uit.
0: Nee,
1: je moet gewoon een beetje attitude opzetten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook met even serieus, die faceband.
1: Ja.
0: Dat is ook gewoon een hoop onzin.
1: Ja, nou precies. En je moet gewoon even wat over wat doth. Hè? Ja. Alles eindigen met doth. En dan lijkt het gelijk een hele grote zomerrit. Salsa, dat betekent natuurlijk letterlijk in het Spaans saus. En dat is ook een beetje het dansje. Alles wordt een beetje door elkaar gedaan. Salsa dansen, ik wilde het vorige week met jou gaan doen bij de Floralia Tuin. Jij wilde niet met mij mee, vind ik heel jammer.
0: Nou, nu heb je gezien hoe ik de twisten doe, dus dan kun je dat begrijpen, toch?
1: Nou snap ik het helemaal. Ik ben heel blij dat je niet met me meegegaan bent.
0: Nou, dat begrijp ik. Dat wilde ik echt besparen.
1: Terwijl salsa dansen toch echt wel gezien wordt als een leuk uitje voor twee. Ja, dat zie je vaak.
0: Ja, nee, dat...
1: Ik heb ook het idee dat mensen, als het slecht gaat in een relatie, dan gaan ze cursusje salsa dansen doen.
0: Ja, dat is wel een klassiekertje. Ja, hè? Ja, ja. Dan moet je je zorgen maken, hoor.
1: Toch? Dus ik ben blij dat...
0: Dus als Han vanavond zegt van,
1: zullen
0: schat,
1: wij gaan...
0: ik heb... of dat hij alleen gaat, nou dan...
1: ja, dat is de makelaar natuurlijk. Als Han alleen naar salsa dansen gaat, ja, dan is het klaar.
0: Zo van, weet je wat ik ga doen vanavond?
1: Ja.
0: Papa gaat eens lekker op salsa cursus.
1: Ja, nou. papa krijgt tuintjes. Is een midlife crisis. Nee hoor, dat zie ik zo maar niet. Hij wil met mij niet eens. Op salsa.
0: Ja. Ik zou het ook niet willen.
1: Nee. Dat is een goed teken toch? Dan is de relatie nog goed, zullen we maar zeggen. Salsa Tequila van Anders Nielsen.

0: Eindelijk had ik een goede reden om een liedje van de Vlaamse grootheid Eddie Waddy op de lijst te krijgen.
1: Dat wil je nou, al zo lang, hè?
0: Dans met mij, de laatste tango in 1967, ja. Eddie Waddy.
1: Eddie Waddy.
0: Ja, en Isa die zegt ook van, hoe komt het dat ik deze artiest niet kende? Waar heb ik al die jaren... dus een enorme verrijking
1: waar,
0: voor...
1: Waar koop ik ze cd's?
0: Ja. Ja. Nee, dus dat, ik, daar ben ik blij mee. Dat ik dat in ieder geval heb kunnen bijdragen. Ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Eddie Waddy.
1: Ja, dit, Isa, dit had je niet gemist willen hebben, toch?
2: Nee.
1: Oh, nee. Dat is alles. Nou, dat is een nummer kort maar krachtig.
0: Eddie Waddy, we kunnen nog uren over praten.
1: Toch?
0: Wat een fenomeen is dat?
1: Wat we ook, waar we ook nog uren over kunnen praten, dat is natuurlijk een Polonaise. Nou, dat is gekheid. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk...
0: die kan ik wel.
1: Nee.
0: Ja, ook weer een beetje stijfjes. Ja. Maar die kan ik nog wel.
1: Ik zie ook.
2: Ik vind wel dat we dadelijk wel gewoon met z'n drieën even door de Polonaise moeten Polonaise? Doen. Door de studio.
0: Ja, gewoon even door de studio.
1: Als jij
0: er
1: nou samen met Ralf doet, dan doe ik filmen.
0: Nee, een Polonaise begint
2: bij
0: 3.
2: Jij doet ook gewoon mee.
1: Oké, maar we filmen wel.
2: Ja.
1: Ja, oké. Nou, de Polonaise, dat is eigenlijk... komt uit Polen. Ja,
0: zo.
1: Ja. Hoe krijg je hem verzonnen? Het is ook de Franse naam voor Polen. Polonaise. Ja. Mayonaise. Het was een hele statige... optochtdans.
0: Ja, het is niet altijd de carnavaleske.
1: Nee. Dus zeker niet als bedoeld. Nee. Dat is het wel geworden natuurlijk. Vooral hier in Brabant kennen we natuurlijk allemaal de Polonaise van de feestjes. Van de carnaval.
0: Ja,
1: en,
0: doet het altijd goed, hè? Nog steeds.
1: Ik heb er een hekel aan.
0: Ben je altijd degene die de Polonaise begint?
1: Nee, want ik heb er een hekel aan. Ik ben meestal even naar het toilet aan als de Polonaise ingezet wordt. Het is een hele lange rij hè, met mensen achter elkaar aan. Lekker een beetje hoenpapa. Nou, wij gaan hem inzetten hier op Arie Ribbens met Polonaise Hollandaise.

0: Ja, lieve luisteraars, het zit erop. 2 uur lang dansstijlen die alle kanten op gingen. En zo gaat het natuurlijk ook op feestjes, hè? Want wees nou eerlijk. Je begint met een foxtrotje, een keurig walsje. Je denkt ineens dat je een zwoele salsa danseres bent. En aan het einde van de avond, dan loop je met een bitterbal in je mond, de Polonaise. En of je de pasjes nou kent of niet, dat maakt helemaal niks uit, zolang je maar plezier hebt. Hopelijk hebben jullie vandaag ook genoten van de muziek en de leuke feitjes achter de dansstijlen. Bedankt dat jullie hebben geluisterd en maak vandaag nog een keer wat twistbewegingen tijdens de afwas of wat cha-cha-cha achter de stofzuiger. Nou, volg ons op social media. Je kan ons vinden onder Kepertralf op Insta en Facebook. Deze uitzending wordt morgenavond herhaald op vrijdag bij Rozen Radio tussen 8 uur en 10 uur 's avonds en zondag bij de ORTS op de middag tussen 2 en 4. Rest ons u nog een hele fijne dag te wensen en heel graag tot volgende week bij Kepertralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden. Terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor Tea for Two, het gevarieerde muziekprogramma van Web Hendriksen, waarbij vandaag de techniek wordt verzorgd door André Schroten. In 2016 overleed zangeres, radio- en televisiepresentatrice en later juriste Corrie Brokken. Zij won in 1957 als eerste Nederlandse het Eurovisie Songfestival. Mede daarom is zij vandaag onze rode draad. Ik programmeerde veel werk van tijdgenoten van Corrie en vond ook twee fraaie dubbelnummers. Een en ander staat weer garant voor 2 uur gevarieerde muziek. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit was Corrie Brokken met Net als toen. Het nummer waarmee ze in 1957 in Frankfurt het Eurovisie Songfestival won. Het was de tweede keer dat dit festival werd gehouden en er deden dat jaar 10 landen mee. Dat aantal werd in de loop der jaren steeds groter. In 2025 waren het er maar liefst 37. De destijds 25-jarige Corrie stond aan het begin van haar carrière. Ze werd een gewaardeerd zangeres, radio- en tv-presentatrice en later studeerde ze rechten en werd juriste en zelfs rechter. De in 1960 opgerichte Amerikaanse folk rockband Lovin' Spoonful koos haar naam uit een zin van de song Coffee Blues van John Hurt. Ze kregen met hun optredens in café The Night Owl in Greenwich Village al snel een vaste plaats. Dit leverde hen een contract op bij het nieuw opgerichte label Kama Sutra. Ik koos van hen het nummer Daydream, waarmee ze in 1966 ook 11 weken in de Nederlandse top 40 stonden.

hoorde Ramses Shaffi met Sammy, een van zijn bekendste nummers. Het is afkomstig van zijn album Ramses II, dat in het najaar van 1966 uitkwam. Ramses overleed in december 2009 op 76-jarige leeftijd in het Rosa Spierhuis in Amsterdam. De meesten van u kennen hem vooral als zanger. Maar met een niet afgemaakte middelbare school ging hij naar de toneelschool en begon zijn carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie. Velen van u herinneren zich de theatergroep Shaffi Chantant en Ramses' levenslange vriendschap met Lisbeth List. Als volgende staat de uit twee dames en twee heren bestaande Britse groep The Brotherhood of Man op mijn lijst. Deze groep werd in 1969 opgericht en was in de jaren 70 wereldwijd heel succesvol. In 2022 kondigden zij aan te stoppen met toeren. Eind 2024 overleed zanger Martin Lee op 77-jarige leeftijd. Wij laten u nu graag het nummer horen waarmee de groep in 1976 het Eurovisie Songfestival won. Het lied werd in 2005 verkozen tot een van de beste songfestivalliedjes ooit. Het nummer heet Save Your Kisses for Me.

En dit was Niels Sedaka met het door hem zelf geschreven nummer The Girl For Me uit 1956. Neil werd vooral bekend in de jaren 50 en 60, maar was het meest productief in de jaren 70. In 1975 en 1976 bracht hij maar liefst 14 albums uit. Ook in Nederland had hij een aantal hits. Wereldwijd werden er miljoenen albums van hem verkocht. Hij schreef meer dan 500 liedjes, ook voor collega's, onder wie Gene Pitney. Samen met Phil Cody schreef hij voor ABBA in 1973 het nummer Ring Ring. In 2016 kwam van hem nog het album I Do It For Applause uit. Neil overleed in februari dit jaar op 86-jarige leeftijd. Het volgende nummer is weer van Corrie Brokken, die niet alleen bekend werd door haar mooie stem, maar ook door haar perfecte dictie. In 1973 stopte ze met zingen om rechten te gaan studeren en ze werd later rechter in Den Bosch. U hoort haar nu met de Nederlandse versie van een nummer dat werd geschreven door Hal David en Burt Bacharach en in 1964 op de plaat werd gezet door Dionne Warwick. In het Engels heet dit lied A House is Not a Home. In het Nederlands werd dat Een huis is nog geen thuis.

U hoorde Elaine Page met het nummer Memory. Elaine werd in 1948 geboren als Elaine Mary Bickerstaff. Als musicalster speelde ze diverse rollen in musicals van Andrew Lloyd Webber, zoals Cats en Evita. In de musical Chess van Tim Rice met ABBA-muzikanten Björn Ulvaeus en Benny Andersson speelde ze de rol van Florence. In 1982 kwam ze met haar single If You Don't Want My Love in de Nederlandse top 40 terecht. Ze viel meerdere keren in de prijzen en werd ook 2 keer koninklijk onderscheiden. De nu volgende zanger behoeft, zeker bij de ouderen onder u, weinig toelichting. Ik heb het over Demis Roussos, de uit Griekse ouders in Egypte geboren zanger die, voor hij besloot solo te gaan, deel uitmaakte van de groep Aphrodite's Child. Hij overleed in 2015 op 68-jarige leeftijd en had van 2016 tot 2018 een museum in Nijkerk dat destijds door zijn kinderen werd geopend. Wij kozen voor u zijn succesnummer Goodbye, My Love, Goodbye.

0: En dit was Tom Jones met het nummer The Green Green Grass of Home dat hij in 1966 op de plaat zette. Het groeide uit tot een iconische nummer 1 hit die het niet alleen in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk, maar ook elders heel goed deed. Hier in Nederland stond het zelfs 21 weken in de top 40. Jones, die in juni 86 jaar werd, treedt nog steeds van tijd tot tijd op. In 2006 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en van 2012 tot 2015 was hij coach bij The Voice UK. Dan gaan we verder met ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst Charles Aznavour met Tu te laisses aller en dat betekent zoveel als je laten gaan. De Nederlandse versie van Corrie Brokken heet Mijn Ideaal.
1: Ik ga even marche arrière dans mon passé, si vous voulez bien.

onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste.

Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloop je uit voor elke vrouw.

geparfumeerd het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie,

U hoorde Gerard Cox met een lied met de titel Wim. Het is de Nederlandse cover van het prachtige nummer Vincent van Don McLean. Cox schreef dit nummer als een ontroerend eerbetoon aan de Nederlandse cabaretier en theatermaker Wim Ibo, die in 1974 overleed. Gerard Cox overleed vorig jaar. Hij werd 85. Hij werd destijds geboren en groeide ook op in Rotterdam. In zijn jeugd was hij misdienaar bij de Heilige Kruisvindingskerk en zat in Oudenbosch bij de Broeders op de Mulo. Na de kweekschool ging hij werken als onderwijzer en rond 1960 kreeg hij enige bekendheid door het vertolken van liedjes van Jaap Fischer. En dat bleek het begin van een veelzijdige carrière als zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur en regisseur. Voor het eerst in het bestaan van T4TO gaan we een nummer draaien van Frans Bauer. Frans werd in 1973 in Roosendaal geboren en al op jonge leeftijd bleek zijn passie voor zingen. Vanaf zijn 11e had hij zangles en hij mocht optreden in het voorprogramma van Koos Albers. Tijdens een van zijn optredens werd hij overvallen voor het team van All You Need Is Love met een videoboodschap van twee meisjes die helemaal dol op hem waren. Mede door dit tv-debuut, zijn lokale bekendheid en zijn warme omgang met zijn fans groeide Frans uit tot een nationale bekendheid. U hoort hem nu met een Duits nummer en dat nummer heeft als titel Liebesbriefe.

We gaan verder met een zangeres die een graag gehoorde gast is in dit programma. Het is Dalida, in 1933 geboren als Yolanda Cristina Gigliotti. En zij was in 1954 al Miss Egypte. Ze brak met haar exotische uiterlijk door met haar Italiaans getinte repertoire, maar ging later meer in het Frans zingen. In 1980 onderging ze een aantal operaties aan haar linkeroog, waaraan ze vervolgens bijna blind werd. Dit, gecombineerd met een aantal ongelukkige liefdes, leidde tot haar zelfverkozen dood in 1987. Ze was in Frankrijk zo geliefd dat er in Parijs niet alleen een Dalida-plein kwam, maar ook een bronzen borstbeeld van haar. U hoort haar nu met het bekende nummer J'attendrai.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: Ja, u hoort, het was een live opname. Hij kreeg zelfs applaus. Trini Lopez was dit met het nummer If I Had a Hammer. Waarmee hij in 1963 in maar liefst 25 landen een nummer 1 hit had. Het debuutalbum van deze Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst werd uitgebracht door het platenlabel van Frank Sinatra. Latere hits van hem waren onder andere This Land Is Your Land en Adalita. Trini werkte ook als acteur. Hij speelde naast Dean Martin en Frank Sinatra in Marriage on a Rock en hij had een rol in Dirty Dozen. Trini Lopez overleed in 2020 aan de gevolgen van COVID. Hij werd 83 jaar. René Vroeger werd in 1960 in Amsterdam geboren en groeide op in de Jordaan. Zijn ouders hadden daar een café. Net als zijn muzikale ouders die optraden als Jan en Mien, begon René al jong te zingen in het café van zijn vader. Als jonge man won hij een talentenjacht en mocht hij optreden met Ted de Braak en Minnie en Maxi. In 1979 nam hij zijn eerste plaatje op, Disco à la carte. Hij is dus inmiddels al ruim 47 jaar artiest. Hij is de oprichter van de Toppers en deed in 2009 mee met het nummer Shine voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. In de jaren 80 en 90 scoorde hij talloze hits. Er werden dan ook, hou u vast, meer dan 5 miljoen platen van hem verkocht. Hij is hiermee een van de best verkopende artiesten van Nederland. Bij ons hoort u hem vandaag met een nummer uit 1990. En dat nummer heet Just Say Hello.

0: Nana Mouskouri zong op geheel eigen wijze het lied Time in a Bottle van Jim Croce. Het is algemeen bekend dat vocalisten nogal eens een nummer vertolken waarmee een collega eerder ook al succes had. En als je dat op fraaie wijze kunt, waarom ook niet? Het nummer Time in a Bottle werd in 1972 door Jim Croce geschreven en op de plaat gezet. Hij schreef het voor zijn toen nog ongeboren zoon Adrian. Jim kreeg overigens pas na zijn vroegtijdig overlijden in 1973 bekendheid bij het grote publiek. Zijn zoon Adrian zou later in zijn voetsporen treden. Ons tweede dubbelnummer van vandaag is de song Nancy van Frank Sinatra. Net als Frank had Corrie Brokken een dochter met de naam Nancy. U hoort nu eerst Frank Sinatra met Nancy, ook wel Nancy with a Laughing Face genoemd. En daarna draaien wij de Nederlandse versie van Corrie Brokken.
1: If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill. Each time I kiss her, believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.

Ja, het blijft uiteraard een heel mooi nummer, dit nummer Nancy. Of je het nou hoort in het Engels of het Nederlands, het spreekt iedereen heel erg aan. Dan ligt er nu weer een Franstalig nummer voor u klaar. Het is van Joe Dassin, de in 1938 in New York geboren Frans-Amerikaanse zanger en componist. Hij groeide op in New York en Los Angeles en volgde een studie aan het Institut Le Rosy in Zwitserland. Joe was niet alleen intelligent en veelzijdig, maar ook heel muzikaal. Hij bespeelde daarnaast ook nog eens diverse instrumenten. In 1963 ging hij in Parijs wonen, waar hij voor zijn vader werkte en meespeelde in diverse films. Zijn eerste nummers nam hij op in 1965. Zijn grote doorbraak in Nederland volgde in 1969 met het nu volgende nummer, Les Champs-Élysées.

U hoorde Joey Dicer met het nummer 100 Years, waarmee ze in 1975 min of meer per ongeluk een hit scoorde. Eigenlijk heet ze Josje Duister. Haar buurman was de Surinaamse arrangeur en zanger Alberto Gemerts, die Josje, die journaliste en kinderboekenrecensent was, vroeg iets in te zingen om zijn nieuwe studioapparatuur uit te testen. Het werd het door haar zelf geschreven nummer 100 Years, dat vervolgens een hit was. Josje ambieerde geen carrière in de muziek, maar liet zich toch overhalen een LP te maken. Daarna hield ze het voor gezien. Als volgende staat Fats Domino op mijn lijst. Deze rhythm and blues zanger en pianist overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd. Deze zanger met zijn karakteristieke stemgeluid trad voor het laatst op in 2006 toen hij al 78 jaar was. In de jaren 50 en 60 was hij de best verkopende Afro-Amerikaanse artiest en voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll werd hij al in 1968 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij verzamelde in zijn leven maar liefst 26 gouden platen en een gouden plaat staat voor 1 miljoen verkochte exemplaren. Van hem koos ik vandaag het nummer My Blue Heaven.

Dit was de succesvolle Nederlandse groep Sandy Coast met het nummer The Eyes of Jenny, waarmee ze in 1981 8 weken in de Nederlandse top 40 stonden. In 1961 richtte de toen 11-jarige Hans Vermeulen de Sandy Coast Skiffelgroep op. Hans wilde dat zijn broer zanger werd bij deze vijfkoppige band. Maar hij wilde dat enkel doen, die broer, als er geen skiffel meer werd gespeeld. Al dus geschiedde en de band werd van naam veranderd in de Sandy Coast Rockers en later in Sandy Coast. Ze hadden veel succes tussen 1965 en 1975 en scoorden in die periode menige hit. In 1981 ging de groep uit elkaar, maar er werd zo nu en dan nog wel opgetreden. Oprichter Hans Vermeulen overleed in 1999 op 54-jarige leeftijd. Dan is het nu weer de beurt aan onze rode draad Corrie Brokken. Wij draaien nu voor u de Nederlandse versie van het nummer La Mama, waarmee Charles Aznavour in 1969 heel veel succes had. Hij schreef het lied samen met Robert Gall, de vader van zangeres Franse Gall. La Mama is zijn meest gecoverde lied. Les Compagnons de la Chanson brachten het zelfs uit als single. Luistert u nu met ons naar Corrie Brokken met La Mama.

Dit was de Britse zanger Engelbert Humperdinck met een van zijn grote hits, Please Release Me, waarmee hij in 1967 ook 16 weken in de Nederlandse top 40 stond. Deze in Madras geboren Britse easy listening zanger vierde in mei zijn 90ste verjaardag. Hij scoorde in de jaren 60, 70 en 80 talloze hits en is tot op de dag van vandaag actief in de muziek. Zo toert hij ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds de wereld rond en brengt hij live shows. Als volgende staat een Nederlandse tijdgenoot van Humperdinck op mijn lijst. Ik heb het over Ronnie Tober, die inmiddels 81 jaar is. Op zijn derde emigreerde hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten en al op high school bleek hij over zangtalent te beschikken en trad hij op in twee musicals. Ook mocht hij in 1960 zingen tijdens de verkiezingscampagne van Kennedy versus Nixon. In 1963 ging Ronnie op bezoek in Nederland, waar hij in contact werd gebracht met Willem Duis, die hem uitnodigde op te treden in Voor de Vuist Weg. Al snel tekende hij zijn eerste platencontract en kwam het plaatje Iedere Avond uit. Wij draaien dit nummer nu graag voor u.

Dit was Dusty Springfield met het veelgecoverde nummer My Coloring Book. Ik heb zelfs een cd van Agnetha Fältskog van ABBA uit 2004... die uitkwam onder de naam My Coloring Book. Dusty Springfield, die eigenlijk Mary O'Brien heette... overleed in 1999 op 60-jarige leeftijd. Haar eerste single, I Only Want To Be With You, kwam uit in 1963 en was meteen een hit. Zij was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. The Archies was een garageband die werd opgericht in 1968. Ze speelden simpele popmuziek uit de periode dat tekenfilms werden uitgezonden op tv. Tegen wil en dank werd hun muziek door serieuze popcritici bestempeld als bubblegum. Desondanks scoorden zij toch een aantal hits. Ze waren actief van 1968 tot 1973. Van hen draaien wij nu de hit Sugar Sugar.

En met dit nummer Hey Jude van de Beatles zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42 met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. Ik dank u voor uw aandacht en André Schroten voor het verzorgen van de techniek. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond van 7 tot 9 is het te beluisteren via de ORTS. Live zijn we er weer volgende week donderdag. Heel graag, tot dan!

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de Straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

stom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen, als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan, 's morgens weer aan. Dan ga je weer terug.

allemaal mee, toe maar. Dat vrouwtje heb je de koffieglaas, geen gouden bakkie. Dat kan ze goed hoor. Hij lachte tevreden. Ik kon hem wel vernielen en ik sprong haast uit mijn vel. Maar ik

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

Ze zegt, ik zit daar niet alleen, maar leuk met Mariette. Maar dat maakt je niet blijer, want dat vind je juist zo slecht.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandibrug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Ja, het is weer zover donderdagavond, hoogste tijd voor het programma Listen to the Music hier bij Rozo Radio. Mijn naam is Arie, Nout is verhinderd. Die heeft even iets anders te doen. Maar dan mag de pret niet drukken, het programma gaat gewoon door tot de klok van 10 uur. Listen to the Music.

0: Ja, zijn toch wel lekker geluid door deze van Barry White. You're the first, my last, my everything. Daarvoor hadden we Musical Youth en Path Dutchy en Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Ja, ik zou het niet doen, of je moet het huis omdraaien, dan is het misschien iets makkelijker. Je luistert naar In de Mood met Arie op jouw donderdagavond. En Nout, helaas, verhinderd. Ja, kan gebeuren.
1: Jouw zomerstation, jouw zomerstation, Rozo Radio.
0: Ken je deze nog?

Ja, volgens mij kwam er van de film Ghost. Als ik me eigen goed herinner, ja, mijn geheugen is niet zo goed. The Roger Brothers, Unchained Melody. En daarvoor hadden we Alan Foley, We Belong to the Night. En Les Poppies, Non, Non, Hier en Chancé. Ik had net een dingetje in mijn scherm staan, op mijn televisie. De telefoon. Er is nogal een verschil, zeg, televisie of een telefoon. Daar kwam ik tegen op Facebook, terwijl ik hier alles aan het voorbereiden was. En dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke. En dat gaat over de geur van regen op een warme zomerdag. Even adem inhouden, genieten. Niets is zo Nederlands, toch? En over regen gesproken...

was een hele familie, de Thielman Brothers. En normaal hoorde je ook nog Andy Thielman, maar die was er deze keer niet bij. Nee, die had een snipperdag. Country Girl. En daarvoor muziek uit Brabant, de Tumbleweeds Tape Deck in his tractor. En die boeren zullen het ook wel warm hebben met dit weer. De Tennessee Waltz van Grant de Forsyth en begonnen met Dick van Altena. De regen kwam. Ja, en die komt binnenkort. En het wordt eigenlijk ook wel een keer tijd, want ja, alles schreeuwt om water, behalve ik.

gaan we weer naar de klok van 8:50. Jongen, jongen, de tijd vliegt als het gezellig is. Tenminste, ik vind het gezellig. De Big Bamboo was dat van Mary Man. Daarvoor hadden we Betty McLean, It Keeps Raining. Ja, en ik zei het al, de boeren en wij zelf ook voor ons tuintje. Die schreeuwen om de regen. En we hadden ook Afric Simone met Ramaya. Wat zullen we nou eens doen? Deze?

ken je ze nog? Waarschijnlijk staat het nou bij jou op tafel. Chips, you name it and I do it. Nou, jij pakt de chip en ik zet het op tafel. Nou, is dat afgesproken? Daarvoor de Pasadena Dream Band en Zandvoort, ook zo lekker met dit weer. En Revolution Time, even goed nadenken, samen met Ruud Gullit. Weet je dat nog? South Africa. Hij dacht in één keer, ik kan voetballen, kan ik zingen ook. Nou ja, is dat gelukt? Nou, een beetje.

Even lekker terug in de tijd met Shake and Steven, This Old House. Dave Barry hadden we ook nog met dat hele Strange Effect on Me. En King Love Bride, kon je die nog? Ja, denk het wel toch. Deze ken je vast en zeker.

Ja, heel lang geleden speelden ze hier in Oosterhout, in de Pannenhoef. En toen kwamen die vleermuizen en toen moest het dan in één keer verbouwd worden en zo. Long to Lonely in the Shakers, daar heb ik het over. En Do You Remember, dat was de nummer wat je net hoorde. Ronan Keating hoorde je, When You Say Nothing At All. En natuurlijk de Blue Diamonds met Ramona. Je luistert naar het programma Listen to the Music op jouw donderdagavond. Tot de klok van 10 uur. Het is inmiddels bijna 8 minuten voor 9:30.

Lee Towers heeft het ook een keer gezongen. I can see clearly now. Laat me zeggen, dit was Lee Towers. Samen met Exposure. Even lekker terug in de tijd. Ook met Wingfield en Sexy Eyes. En daarvoor hadden we nog Chica. Tenminste, ik had nog Chica en La Chica. Hey, dit is een bekende.

Ja, voor degenen die op de maandagmiddag ook wel eens luisteren. Dat vertelt Mieke hele verhaaltjes erbij en af en toe brol ik er gewoon een keer mee. En Mieke weet dan meestal wat te zeggen van, oh, van die artiest. De originele? Ja, ik weet het dus niet. Maar dit is wel Bill Withers en Ain't No Sunshine. Daarvoor hoorde je Will Tura met Arme Joe. Of hij zo arm was, dat weet ik niet, want Will Tura is er best rijk mee geworden. En natuurlijk een vrij recente Robert Pater met Bandido. We hopen nog steeds dat het gaat regenen.

0: Jouw zomerstation. Jouw zomerstation. Rozo Radio.
1: Ja, we zitten alweer aan het einde van het programma. Ja, hoho. De tijd vliegt als het gezellig is, zeg ik altijd. Je hebt nog kunnen luisteren naar F.R. Davids en Words. Les Humphries Singers en To My Father's House. Bitty McLean Keeps Raining. The Bucktops and The Leather. En we sloten af met Galaxy In, Long Hot Summer. Je hebt de afgelopen twee uur kunnen luisteren naar Rozo Radio, het programma Listen to the Music. Maar ook aan dit programma komt er natuurlijk een einde. En zo bij deze. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we waarschijnlijk weer helemaal compleet. En nou, dan ik en althans. Mijn naam is Arie. Ik zeg misschien wel tot een zaterdag. Want dan zit ik er ook weer met Jukebox met Arie. Voor vanavond, bedankt voor het luisteren. Luister en blijf luisteren naar Rozo Radio. Ook naar de komende programma's. En die kun je allemaal vinden op onze website www.rozoradio. Nogmaals bedankt voor het luisteren en voor straks misschien wel te rusten. Houdoe!

0: Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
2: Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dixies, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover.
2: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.